vrolijk zanger om een vrolijke man. The Rooftops of Copenhagen. Hoezo er daar een schrijver hier? Hey Sven, spel Sanchen. Jacco Heijzinker.

0: Champs-Élysées.
1: Hey Sven, nu heeft dat regnen net gaan ik. Zo, hey, dus kon ons pas. Have you ever seen the rain? Het is dan een uitje meer weer.

Wat er dan... Ah, je deed het niet, hè? Het is niet? Shit, hè? Het is in de duur, hoor. Oh.